0: نعم.
1: Dus als je een tip had, dus als je een kijkje doet, dat zijn vastmoed. Ten eerste, dat doe je thuis, dat is heel erg. Dus als je een kijkje doet, dat is wel aan wie, dan moet ik alvast boeken met je. Goed, dan
2: zijn we aan het doen.

0: Jan van Bosnaar.
1: Van Schuilen,
0: wat je aan het woord? Dus dat je aan het woord naar de FD, jullie toe aan het woord. Je ziet mijn organisatie, jullie toe aan het deur, zonder dat het te gaan.
1: Dus dan gaan we in, dus dat je aan het woord.

0: Dus had jij het eerst aan vrouw?
1: Dus
0: van je dat kan maar doen.
1: Wat gaat het?

Alex, het gaat mij wel, dat je er bent, dus het schip uit de wind op deze week. Ik snel op je tong, ik heb het van dankje aan de uur, ik heb gewoon geen doodschip, ik heb dat.

0: Maar hadden van Apple, ik heb al zo'n grote loop net, maar ik heb zo'n zin van Apple, rechtstreeks gaan zien wie ik wil. Maar ik heb dat jullie zin van druk, die we jullie per se die druk aan het denken, hoe het echt gaat, ja.
1: Amém.

0: Dus dan zullen ik mij ook aan mijn maken.
1: Dus dat is helemaal geen nieuws. Dus dat is goed.